0: wegenproject ooit in BRNM en ging van start in 2024. Ruim 4,4 kilometer rijweg, fietspaden en riolering worden er heraangelegd. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. Dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3 uur. Radio Alt-West.
1: Nieuws. Aan onze kust is gistermiddag een 79-jarige vrouw verdronken, meer bepaald in de Ponne. Ze raakte in de problemen in het water en reanimatie door de redders mocht niet meer baten. Er staat hier en daar een sterke stroming en dat is verraderlijk. Was trouwens niet het enige incident, want even verderop werd een man uit het water gevist. In Kokseide haalden de redders een jongen van 10 naar boven en ook in Oostende werden 2 drenkelingen gered. Het blussen van de grote natuurbrand in Nederlands Limburg kan nog wel even duren. Uren zelfs, dat melden de lokale veiligheidsdiensten. Er staat al meer dan 22 hectare natuur in Lichterlaaie en de brandweer en het leger proberen het vuur te bedwingen. Simpel is dat niet, want er is een aanwakkerende wind en het vuur zit hoog in de bomen. Het gaat namelijk om een dennenbos dat brandt hoog. Maar ja, de brandweer staat beneden en dat is niet simpel om te blussen. Een medisch team van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder geopereerd. Bij het ongeboren jongetje groeiden de darmen buiten het lichaam. Dokters konden die nog voor de geboorte succesvol terug in de buik plaatsen. Dit is zeer uniek. In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel uit Limburg zwaar ten val gekomen tijdens een bergwandeling. De man van 53 en de vrouw van 55 liepen verwondingen op hun hele lichaam. Ze zijn per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. In pretpark Bobbejaanland zijn 2 meisjes gewond geraakt in een filiaal van broodjeszak Panos, schrijft het laatste nieuws. Een van de meisjes botste tegen een glazen schap in een koeltoog, waarna het glas versplinterde. Ze liep lichte verwondingen op. Het andere meisje kreeg een glas scherf in haar hand en is naar het ziekenhuis. Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. De dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vanaf september organiseert de gemeente Wingene nieuwe gemeentelijke sportlessenreeksen voor kleuters, volwassenen en 50-plussers. Elke lessenreeks bestaat uit 10 wekelijkse lessen. Kleuters kunnen zich onder meer uitleven tijdens het kleuterturnen. Voor volwassenen is er Zumba, Sweaty Mondays BBB, Line Dance, Total Body Workout en Pop Pilates. Inschrijven kan vanaf dinsdag 18 augustus. Wie hulp nodig heeft met zijn laptop, smartphone of e-reader, kan zaterdag terecht in de bibliotheek van Nazareth. Tijdens een digi-hulpsessie krijgen inwoners van Nazareth de Pinte gratis hulp bij problemen met hun laptop, smartphone of e-reader. Tijdens digi-hulp krijgen bezoekers persoonlijke begeleiding met duidelijke uitleg, stap voor stap. Voor de sessies in de bibliotheken kan men zijn vraag vooraf doorgeven via de website nazarethdepinte.bibliotheek.be. In Ardooien is vanmorgen in alle vroegte een botsing gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De materiële schade was aanzienlijk. Eén persoon werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Door de klap sprongen twee ruiten van de wagen en gingen de airbags af. Ook de vrachtwagen liep schade op. De bestuurster liet zich uit voorzorg controleren in het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het einde van de werken in de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat in Beernem staat nu gepland voor maart 27. Dat is een pak vroeger dan voorzien, want normaal zouden de werken pas eindigen in het najaar van 2027. De werken staan bekend als het grootste wegenproject ooit in Beernem en gingen van start in 2024. Ruim 4,4 kilometer rijweg, fietspaden en riolering worden er heraangelegd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. Dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Aan onze kust is gisterenmiddag een 79-jarige vrouw verdronken, meer bepaald in de Pannen. Ze raakte in de problemen in het water en reanimatie door de redders mocht niet meer baten. Er staat hier en daar een sterke stroming en dat is verraderlijk. Het was trouwens niet het enige incident, want even verderop werd een man uit het water gevist. In Kokseide haalden de redders een jongen van 10 naar boven en ook in Oostende werden twee drenkelingen gered. Het blussen van de grote natuurbrand in Nederlands Limburg kan nog wel even duren. Uren zelfs, dat melden de lokale veiligheidsdiensten. Er staat al meer dan 22 hectare natuur in lichterlaaie en de brandweer en het leger proberen het vuur te bedwingen. Simpel is dat niet, want er is een aanwakkerende wind en het vuur zit hoog in de bomen. Het gaat namelijk om een dennenbos, dat brandt hoog. Maar ja, de brandweer staat beneden en dat is niet simpel om te blussen. Een medisch team van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder geopereerd. Bij het ongeboren jongetje groeiden de darmen buiten het lichaam. Dokters konden die nog voor de geboorte succesvol terug in de buik plaatsen. Dit is zeer uniek. In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel uit Limburg zwaar ten val gekomen tijdens een bergwandeling. De man van 53 en de vrouw van 55 liepen verwondingen op hun hele lichaam. Ze zijn per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Radio in pretpark Bobbejaanland zijn twee meisjes gewond geraakt in een filiaal van broodjeszak Panos, schrijft het laatste nieuws. Een van de meisjes botste tegen een glazen schap in een koeltoog, waarna het glas versplinterde. Ze liep lichte verwondingen op. Het andere meisje kreeg een glas scherf in haar hand en is naar het ziekenhuis. Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. De dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.
0: De nacht van Oost-West.

0: Welkom in de teletijdmachine. In minder dan 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. Op 4 augustus 2020 vinden 2 zware explosies plaats in de Libanese hoofdstad Beirut, met minstens 200 doden en meer dan 6000 gewonden. De explosie werd veroorzaakt door de ontploffing van 2750 ton ammoniumnitraat. De kunstmeststof lag al 6 jaar opgeslagen zonder specifieke veiligheidsmaatregelen nadat het in beslag was genomen. De eerste explosie werd gefilmd door vele smartphones toen plots de tweede en veel zwaardere explosie plaatsvond. Op de beelden zag je een paddenstoelwolk wat duidde op een enorme kracht. De explosie gaf 3,5 op de schaal van Richter. De volledige haven van Beirut en een deel van de city werden vernield. Duitse troepen vallen vandaag in 1914 ons land binnen. Hierdoor verklaarde het Verenigd Koninkrijk de oorlog aan Duitsland. Een dag eerder had Duitsland gevraagd om door ons land te mogen passeren op weg naar de kanaalhavens in Frankrijk, maar ons land weigerde. Dit was voor ons land het begin van de Eerste Wereldoorlog. De oudste vrouw ter wereld overlijdt in 1997. Jeanne Calment werd 122. Wetenschappers gaan ervan uit dat dit de hoogste leeftijd is die een mens kan halen. De Française was blind en zo goed als doof. Tot een maand voor haar dood was ze nog in relatief goede gezondheid met een heldere geest. Vanaf vandaag in 1930 worden werkgevers verplicht om de kinderbijslag uit te betalen. Die was eerder, sinds kort na de Eerste Wereldoorlog, alleen vrijblijvend uit te betalen. Door de verplichte uitkering van de kinderbijslag werd dit een onderdeel van de sociale zekerheid en een wettelijk recht voor alle werknemers. Het bedrag was verschillend naar gelang het aantal kinderen dat je had. Die regeling werd intussen afgeschaft. Sinds 2019 krijg je als ouder een basisbedrag per maand voor elk kind gelijk en aanpasbaar aan de index. We spreken ook niet meer over de kinderbijslag, maar over groeipakket. In 1782 treedt Wolfgang Amadeus Mozart in het huwelijk met Constance. Hij was 26, zij 20. Het gezin Mozart kreeg 6 kinderen, waarvan er 4 zeer jong stierven. Nog geen 10 jaar na het huwelijk overleed Amadeus Mozart in 1791. Hij werd maar 35 jaar oud. Édouard Bellin verstuurde in 1921 de allereerste fax over de Atlantische Oceaan, vandaag dus exact 105 jaar geleden. 14 jaar eerder, in 1907, was hij er al eens in geslaagd om een kopie te nemen van een fotocopie dus, en die te versturen via telefoon en telegraaf. De Deense sprookjesschrijver Hans Christian Andersen overlijdt in 1875. Hij was een verlegen en stil persoon, niet goed in de omgang met anderen. Daarom zou het sprookje Het Lelijke Eendje wel eens autobiografisch kunnen zijn. Het Lelijke Eendje, de zwakkeling, wordt een mooie zwaan, een beroemde schrijver. De Kleine Zeemeermin en Het Meisje met de Zwavelstokjes zijn ook 2 bekende sprookjes van hem. De Nederlandse televisiepresentator Willem Ruis overlijdt aan een hartaanval in 1986, vandaag dus 40 jaar geleden. Hij werd 41. Op 5 augustus 1962 overleed Marilyn Monroe. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 5 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vanaf september organiseert de gemeente Wingene nieuwe gemeentelijke sportlessenreeksen voor kleuters, volwassenen en 50-plussers. Elke lessenreeks bestaat uit 10 wekelijkse lessen. Kleuters kunnen zich onder meer uitleven tijdens het kleuterturnen. Voor volwassenen is er Zumba, Sweaty Mondays BBB, Line Dance, Total Body Workout en Pop Pilates. Inschrijven kan vanaf dinsdag 18 augustus. Wie hulp nodig heeft met zijn laptop, smartphone of e-reader, kan zaterdag terecht in de bibliotheek van Nazareth. Tijdens een digi-hulpsessie krijgen inwoners van Nazareth de Pinte gratis hulp bij problemen met hun laptop, smartphone of e-reader. Tijdens digi-hulp krijgen bezoekers persoonlijke begeleiding met duidelijke uitleg, stap voor stap. Voor de sessies in de bibliotheken kan men zijn vraag vooraf doorgeven via de website nazarethdepinte.bibliotheek.be. In Ardooien is vanmorgen in alle vroegte een botsing gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De materiële schade was aanzienlijk. Eén persoon werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Door de klap sprongen twee ruiten van de wagen en gingen de airbags af. Ook de vrachtwagen liep schade op. De bestuurster liet zich uit voorzorg controleren in het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het einde van de werken in de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat in Beernem staat nu gepland voor maart 27. Dat is een pak vroeger dan voorzien, want normaal zouden de werken pas eindigen in het najaar van 2027. De werken staan bekend als het grootste wegenproject ooit in Beernem en gingen van start in 2024. Ruim 4,4 kilometer rijweg, fietspaden en riolering worden er heraangelegd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. Dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Er dan 22 hectare natuur in Lichterlaaie en de brandweer en het leger proberen het vuur te bedwingen. Simpel is dat niet, want er is een aanwakkerende wind en het vuur zit hoog in de bomen. Het gaat namelijk om een dennenbos dat brandt hoog, maar ja, de brandweer staat beneden en dat is niet simpel om te blussen. Een medisch team van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder geopereerd. Bij het ongeboren jongetje groeiden de darmen buiten het lichaam. Dokters konden die nog voor de geboorte succesvol terug in de buik plaatsen. Dit is zeer uniek. In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel uit Limburg zwaar ten val gekomen tijdens een bergwandeling. De man van 53 en de vrouw van 55 liepen verwondingen op hun hele lichaam. Ze zijn per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. In pretpark Bobbejaanland zijn twee meisjes gewond geraakt in een filiaal van broodjeszak Panos, schrijft het laatste nieuws. Een van de meisjes botste tegen een glazen schap in een koeltoog, waarna het glas versplinterde. Ze liep lichte verwondingen op. Het andere meisje kreeg een glas scherf in haar hand en is naar het ziekenhuis. Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. De dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.
1: De Wakkere Wekker.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws. Aan onze kust is gisterenmiddag een 79-jarige vrouw verdronken, meer bepaald in de Pannen. Ze raakte in de problemen in het water en reanimatie door de redders mocht niet meer baten. Er staat hier en daar een sterke stroming en dat is verraderlijk. Het was trouwens niet het enige incident, want even verderop werd een man uit het water gevist. In Kokzijde haalden de redders een jongen van 10 naar boven en ook in Oostende werden twee drenkelingen gered. Het blussen van de grote natuurbrand in Nederlands Limburg kan nog wel even duren. Uren zelfs, dat melden de lokale veiligheidsdiensten. Er staat al meer dan 22 hectare natuur in lichterlaaien en de brandweer en het leger proberen het vuur te bedwingen. Simpel is dat niet, want er is een aanwakkerende wind en het vuur zit hoog in de bomen. Het gaat namelijk om een dennenbos, dat brandt hoog. Maar ja, de brandweer staat beneden en dat is niet simpel om te blussen. Een medisch team van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder geopereerd. Bij het ongeboren jongetje groeiden de darmen buiten het lichaam. Dokters konden die nog voor de geboorte succesvol terug in de buik plaatsen. Dit is zeer uniek. In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel uit Limburg zwaar ten val gekomen tijdens een bergwandeling. De man van 53 en de vrouw van 55 liepen verwondingen op hun hele lichaam. Ze zijn per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. In pretpark Bobbejaanland zijn twee meisjes gewond geraakt in een filiaal van broodjeszaak Panos, schrijft het laatste nieuws. Een van de meisjes botste tegen een glazen schap in een koeltoog, waarna het glas versplinterde. Ze liep lichte verwondingen op. Het andere meisje kreeg een glas scherf in haar hand en is naar het ziekenhuis. Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. De dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het westen van

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vanaf september organiseert de gemeente Wingene nieuwe gemeentelijke sportlessenreeksen voor kleuters, volwassenen en 50-plussers. Elke lessenreeks bestaat uit 10 wekelijkse lessen. Kleuters kunnen zich onder meer uitleven tijdens het kleuterturnen. Voor volwassenen is er Zumba, Sweaty Mondays BBB, Line Dance, Total Body Workout en Pop Pilates. Inschrijven kan vanaf dinsdag 18 augustus. Wie hulp nodig heeft met zijn laptop, smartphone of e-reader, kan

0: De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het einde van de werken in de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat in Beernem staat nu gepland voor maart 27. Dat is een pak vroeger dan voorzien, want normaal zouden de werken pas eindigen in het najaar van 2027. De werken staan bekend als het grootste wegenproject ooit in Beernem en gingen van start in 2024. Ruim 4,4 kilometer rijweg, fietspaden en riolering worden er heraangelegd. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. Dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.
4: Goedemorgen.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
5: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
4: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
5: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
4: De grote Kuurnse rommelmarkt.
5: Zondag 16 augustus.
4: In het centrum van Kuurne.
5: Voor elk wat wils.
4: En gezelligheid, verzekerd.
1: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vanaf september organiseert de gemeente Wingenen nieuwe gemeentelijke sportlessenreeksen voor kleuters, volwassenen en 50-plussers. Elke lessenreeks bestaat uit 10 wekelijkse lessen. Kleuters kunnen zich onder meer uitleven tijdens het kleuterturnen. Voor volwassenen is er Zumba, Sweaty Mondays BBB, Line Dance, Total Body Workout en Pop Pilates. Inschrijven kan vanaf dinsdag 18 augustus. Wie hulp nodig heeft met zijn laptop, smartphone of e-reader, kan zaterdag terecht in de bibliotheek van Nazareth. Tijdens een digi-hulpsessie krijgen inwoners van Nazareth de Pinte gratis hulp bij problemen met hun laptop, smartphone of e-reader. Tijdens digi-hulp krijgen bezoekers persoonlijke begeleiding met duidelijke uitleg, stap voor stap. Voor de sessies in de bibliotheken kan men zijn vraag vooraf doorgeven via de website nazarethdepinte.bibliotheek.be. In Ardooien is vanmorgen in alle vroegte een botsing gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De materiële schade was aanzienlijk. Eén persoon werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Door de klap sprongen twee ruiten van de wagen en gingen de airbags af. Ook de vrachtwagen liep schade op. De bestuurster liet zich uit voorzorg controleren in het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het einde van de werken in de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat in Beernem staat nu gepland voor maart 27. Dat is een pak vroeger dan voorzien, want normaal zouden de werken pas eindigen in het najaar van 2027. De werken staan bekend als het grootste wegenproject ooit in Beernem en gingen van start in 2024. Ruim 4,4 kilometer rijweg, fietspaden en riolering worden er heraangelegd. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. Dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Jouw regio.
1: Jouw muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 9 uur.
2: In Frankrijk is een Belgische jongen van 14 verdronken net over de grens, schrijven lokale media. De jongen was met zijn vrienden aan het zwemmen in een steengroeve en kwam na een sprong van een klif niet meer boven. Duikers vonden de jongen uiteindelijk terug, maar alle hulp kwam te laat. Een medisch team van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder geopereerd. Bij het ongeboren jongetje groeiden de darmen buiten het lichaam. De dokters konden die dus nog voor de geboorte succesvol terug in de buik plaatsen. Dat is zeer uniek. Het is pas de derde baby wereldwijd die een dergelijke operatie heeft ondergaan. Israël trekt zich pas terug uit de Gaza-strook nadat Hamas en alle andere terreurgroepen volledig ontwapend zijn. Dat benadrukt de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Hamas eist op zijn beurt dat het Israëlische leger zich eerst terugtrekt voor de wapens worden ingeleverd. De padstelling blijft dus verder duren en op die manier komen we dus nergens. Het Roemeense leger heeft een rotsformatie in de Donau opgeblazen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale van het land te vergroten. Het land aan de Zwarte Zee heeft al een van zijn twee reactoren van de kerncentrale van Tsjernovoda stilgelegd, omdat de historische lage waterstand van de Donau de koeling van de nucleaire apparatuur verhindert. Het leger gebruikte 180 kilogram explosieven

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Oost-Westland.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden dan ook opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. In 2025 werden in Pittem 79 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 77 inwoners overleden. Het Ruiseleedse gemeentehuis is dit jaar exact 150 jaar. Ter gelegenheid van die bijzondere verjaardag opent het gebouw de deuren op Open Monumentendag, zondag 13 september. Tegen die datum wordt het verhaal van het gemeentehuis in elkaar gepuzzeld en daar kan ook jij bij helpen. Wie nog een trouwfoto heeft op de trappen of een groepsfoto van een vereniging, kan die bezorgen via het Vrije Tijdspunt in de gemeentehuizen van Ruiselede en Wingenen. Vanaf deze week wordt er gewerkt aan het voetpad langs de Gaverse Steenweg in Deinzen. De werken zullen enige verkeershinder met zich meebrengen. Vandaag starten de werken aan het voetpad langs de Gaverse Steenweg tussen de Krekelstraat en de Ten Rodelaan. De werken duren tot en met woensdag 26 augustus. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. De dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

0: Welkom in de teletijdmachine. In minder dan 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. Op 4 augustus 2020 vinden 2 zware explosies plaats in de Libanese hoofdstad Beirut, met minstens 200 doden en meer dan 6000 gewonden. De explosie werd veroorzaakt door de ontploffing van 2750 ton ammoniumnitraat. De kunstmeststof lag al 6 jaar opgeslagen zonder specifieke veiligheidsmaatregelen nadat het in beslag was genomen. De eerste explosie werd gefilmd door vele smartphones toen plots de tweede en veel zwaardere explosie plaatsvond. Op de beelden zag je een paddenstoelwolk, wat duidde op een enorme kracht. De explosie gaf 3,5 op de schaal van Richter. De volledige haven van Beirut en een deel van de city werden vernield. Duitse troepen vallen vandaag in 1914 ons land binnen. Hierdoor verklaarde het Verenigd Koninkrijk de oorlog aan Duitsland. Een dag eerder had Duitsland gevraagd om door ons land te mogen passeren op weg naar de kanaalhavens in Frankrijk, maar ons land weigerde. Dit was voor ons land het begin van de Eerste Wereldoorlog. De oudste vrouw ter wereld overlijdt in 1997. Jeanne Calment werd 122. Wetenschappers gaan ervan uit dat dit de hoogste leeftijd is die een mens kan halen. De Française was blind en zo goed als doof. Tot een maand voor haar dood was ze nog in relatief goede gezondheid met een heldere geest. Vanaf vandaag in 1930 worden werkgevers verplicht om de kinderbijslag uit te betalen. Die was eerder, sinds kort na de Eerste Wereldoorlog, alleen vrijblijvend uit te betalen. Door de verplichte uitkering van de kinderbijslag werd dit een onderdeel van de sociale zekerheid en een wettelijk recht voor alle werknemers. Het bedrag was verschillend naar gelang het aantal kinderen dat je had. Die regeling werd intussen afgeschaft. Sinds 2019 krijg je als ouder een basisbedrag per maand, voor elk kind gelijk en aanpasbaar aan de index. We spreken ook niet meer over de kinderbijslag, maar over groeipakket. In 1782 treedt Wolfgang Amadeus Mozart in het huwelijk met Constance. Hij was 26, zij 20. Het gezin Mozart kreeg 6 kinderen, waarvan er 4 zeer jong stierven. Nog geen 10 jaar na het huwelijk overleed Amadeus Mozart in 1791. Hij werd maar 35 jaar oud. Édouard Bellin verstuurde in 1921 de allereerste fax over de Atlantische Oceaan, vandaag dus exact 105 jaar geleden. 14 jaar eerder, in 1907, was hij er al eens in geslaagd om een kopie te nemen van een foto, een fotocopie dus, en die te versturen via telefoon en telegraaf. De Deense sprookjesschrijver Hans Christian Andersen overlijdt in 1875. Hij was een verlegen en stil persoon, niet goed in de omgang met anderen. Daarom zou het sprookje Het Lelijke Eendje wel eens autobiografisch kunnen zijn. Het Lelijke Eendje, de zwakkeling, wordt een mooie zwaan, een beroemde schrijver. De kleine zeemeermin en het meisje met de zwavelstokjes zijn ook 2 bekende sprookjes van hem. De Nederlandse televisiepresentator Willem Ruis overlijdt aan een hartaanval in 1986, vandaag dus 40 jaar geleden. Hij werd 41. Op 5 augustus 1962 overleed Marilyn Monroe. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 5 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.
4: De zonnigste muziek.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Frankrijk is een Belgische jongen van 14 verdronken net over de grens, schrijven lokale media. De jongen was met zijn vrienden aan het zwemmen in een steengroeve en kwam na een sprong van een klif niet meer boven. Duikers vonden de jongen uiteindelijk terug, maar alle hulp kwam te laat. Een medisch team van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder geopereerd. Bij het ongeboren jongetje groeiden de darmen buiten het lichaam. De dokters konden die dus nog voor de geboorte succesvol terug in de buik plaatsen. Dat is zeer uniek. Het is pas de derde baby wereldwijd die een dergelijke operatie heeft ondergaan. Israël trekt zich pas terug uit de Gaza-strook nadat Hamas en alle andere terreurgroepen volledig ontwapend zijn. Dat benadrukt de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Hamas eist op zijn beurt dat het Israëlische leger zich eerst terugtrekt voor de wapens worden ingeleverd. De padstelling blijft dus verder duren en op die manier komen we dus nergens. Het Roemeense leger heeft een rotsformatie in de Donau opgeblazen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale van het land te vergroten. Het land aan de Zwarte Zee heeft al een van zijn twee reactoren van de kerncentrale van Tsjernovoda stilgelegd, omdat de historische lage waterstand van de Donau de koeling van de nucleaire apparatuur verhindert. Het leger gebruikte 180 kilogram explosieven in een gecontroleerde explosie om een rots te verwijderen die een zijtak van de rivier toch blokkeerde. En het doel is dus om water om te leiden naar de hoofdgeul die de centrale voedt. En dan de weersverwachting. Vandaag weer erg zacht, zeg maar heet, zonnig en 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer en ook tegen de avond. De dagen hierna koelt het af naar zo'n 5 of 26 graden overdag.
2: Welkom
3: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West. Van Aalter
2: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

entendu Gigi.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Dit is Radio Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid, verzekerd.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Ik luister regionaal. Gewoon gezellig.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden dan ook opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. In 2025 werden in Pittem 79 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 77 inwoners overleden. Het Ruiseleedse gemeentehuis is dit jaar exact 150 jaar. Ter gelegenheid van die bijzondere verjaardag opent het gebouw de deuren op Open Monumentendag, zondag 13 september. Tegen die datum wordt het verhaal van het gemeentehuis in elkaar gepuzzeld en daar kan ook jij bij helpen. Wie nog een trouwfoto heeft op de trappen of een groepsfoto van een vereniging, kan die bezorgen via het Vrije Tijdspunt in de gemeentehuizen van Ruiselede en Wingene. Vanaf deze week wordt er gewerkt aan het voetpad langs de Gaverse Steenweg in Deinze. De werken zullen enige verkeershinder met zich meebrengen. Vandaag starten de werken aan het voetpad langs de Gaverse Steenweg tussen de Krekelstraat en de Ten Rodelaan. De werken duren tot en met woensdag 26 augustus. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. De dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.
5: Van Aalter
6: tot Waregem.
5: Voor jouw regio.
6: Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
5: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20. Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden dan ook opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. In 2025 werden in Pittem 79 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 77 inwoners overleden. Het Ruiseleedse gemeentehuis is dit jaar exact 150 jaar. Ter gelegenheid van die bijzondere verjaardag opent het gebouw de deuren op Open Monumentendag, zondag 13 september. Tegen die datum wordt het verhaal van het gemeentehuis in elkaar gepuzzeld en daar kan ook jij bij helpen. Wie nog een trouwfoto heeft op de trappen of een groepsfoto van een vereniging, kan die bezorgen via het Vrije Tijdspunt in de gemeentehuizen van Ruiselede en Wingenen. Vanaf deze week wordt er gewerkt aan het voetpad langs de Gaverse Steenweg in Deinzen. De werken zullen enige verkeershinder met zich meebrengen. Vandaag starten de werken aan het voetpad langs de Gaverse Steenweg tussen de Krekelstraat en de Ten Rodelaan. De werken duren tot en met woensdag 26 augustus. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. Dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomerig.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: In Brugge is een koppel dood teruggevonden in een woning. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. De werkgeefster van de vrouw was eerder al komen aanbellen omdat ze niet op het werk was verschenen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Parket onderzoekt de zaak. In Antwerpen is een man van 22 in levensgevaar nadat hij viel van het standbeeld van Brabo op de Grote Markt. Het gebeurde zaterdag, maar nieuws is nu pas bekend. De man is nog altijd in levensgevaar. Het is ook niet duidelijk wat hem bezielde. Meer dan 1,1 miljoen Vlaamse kinderen verliezen hun schoolbonus. Dat is een extra bedrag bovenop de kinderbijslag, blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien in de Tijd. De bonus verdwijnt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt, maar dat is amper 1/3 van de kinderen. De Gezinsbond betreurt de maatregel. De uitbetaling van de schoolbonus gebeurt overmorgen. In Noord-Limburg, Nederland, vreest de brandweer dat de grote natuurbrand in het gebied de Rosmolen nog verder zal uitbreiden. Zo'n 300 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen, maar door de felle wind en de warmte verloopt dat allemaal moeizaam. Het blussen zal zeker nog 24 uur duren. Meer dan 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En de bosbranden in de buurt van Athene in Griekenland zijn grotendeels onder controle, meldt de brandweer. Die blijft wel waakzaam. Griekenland wordt geteisterd door extreme hitte en felle wind. Meer dan 13.000 hectare natuur is al verwoest. Deze namiddag wisselen bewolkt met kans op een plaatselijke bui. Maxima tot 33 graden. Morgen en donderdag zonnig. Het blijft overwegend droog bij 26 graden. Vrijdag wordt wat koeler bij 24 graden dan.
0: Je maakt een goede keuze.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
0: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Ik luister regionaal.
5: Radio Oost-West.
6: Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.
5: You make me feel so young.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden dan ook opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. In 2025 werden in Pittem 79 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 77 inwoners overleden. Het Ruiseleedse gemeentehuis is dit jaar exact 150 jaar. Ter gelegenheid van die bijzondere verjaardag opent het gebouw de deuren op Open Monumentendag, zondag 13 september. Tegen die datum wordt het verhaal van het gemeentehuis in elkaar gepuzzeld en daar kan ook jij bij helpen. Wie nog een trouwfoto heeft op de trappen of een groepsfoto van een vereniging, kan die bezorgen via het Vrije Tijdspunt in de gemeentehuizen van Ruiseleden en Wingenen. Vanaf deze week wordt er gewerkt aan het voetpad langs de Gaverse Steenweg in Deinzen. De werken zullen enige verkeershinder met zich meebrengen. Vandaag starten de werken aan het voetpad langs de Gaverse Steenweg tussen de Krekelstraat en de Ten Rodelaan. De werken duren tot en met woensdag 26 augustus. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Het tweede hittegolf van deze zomer is nu ook officieel een feit. In Ukkel werd daarnet een temperatuur van 30,1 graad gemeten. En dat is dus een nieuwe hittegolf. Het weer verder, vanmiddag wisselende bewolking met kans op buien, 34 graden. Morgen zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel. Daarna wordt het droger bij 27 graden. Vanaf donderdag keert de zon terug, 25 graden dan.
5: Zomerse muziek? Gewoon gezellig! Radio Oost-West! Verfrissend lekker!

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De Grote Kuurnse Rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid verzekerd.
4: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 1777 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 1777 20.

Welkom in de teletijdmachine. In minder dan 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. Op 4 augustus 2020 vinden 2 zware explosies plaats in de Libanese hoofdstad Beirut, met minstens 200 doden en meer dan 6000 gewonden. De explosie werd veroorzaakt door de ontploffing van 2750 ton ammoniumnitraat. De kunstmeststof lag al 6 jaar opgeslagen zonder specifieke veiligheidsmaatregelen nadat het in beslag was genomen. De eerste explosie werd gefilmd door vele smartphones toen plots de tweede en veel zwaardere explosie plaatsvond. Op de beelden zag je een paddenstoelwolk, wat duidde op een enorme kracht. De explosie gaf 3,5 op de schaal van Richter. De volledige haven van Beirut en een deel van de city werden vernield. Duitse troepen vallen vandaag in 1914 ons land binnen. Hierdoor verklaarde het Verenigd Koninkrijk de oorlog aan Duitsland. Een dag eerder had Duitsland gevraagd om door ons land te mogen passeren op weg naar de kanaalhavens in Frankrijk, maar ons land weigerde. Dit was voor ons land het begin van de Eerste Wereldoorlog. De oudste vrouw ter wereld overlijdt in 1997. Jeanne Calment werd 122. Wetenschappers gaan ervan uit dat dit de hoogste leeftijd is die een mens kan halen. De Française was blind en zo goed als doof. Tot een maand voor haar dood was ze nog in relatief goede gezondheid met een heldere geest. Vanaf vandaag in 1930 worden werkgevers verplicht om de kinderbijslag uit te betalen. Die was eerder, sinds kort na de Eerste Wereldoorlog, alleen vrijblijvend uit te betalen. Door de verplichte uitkering van de kinderbijslag werd dit een onderdeel van de sociale zekerheid en een wettelijk recht voor alle werknemers. Het bedrag was verschillend naar gelang het aantal kinderen dat je had. Die regeling werd intussen afgeschaft. Sinds 2019 krijg je als ouder een basisbedrag per maand, voor elk kind gelijk en aanpasbaar aan de index. We spreken ook niet meer over de kinderbijslag, maar over groeipakket. In 1782 treedt Wolfgang Amadeus Mozart in het huwelijk met Constance. Hij was 26, zij 20. Het gezin Mozart kreeg 6 kinderen, waarvan er 4 zeer jong stierven. Nog geen 10 jaar na het huwelijk overleed Amadeus Mozart in 1791. Hij werd maar 35 jaar oud. Édouard Bellin verstuurde in 1921 de allereerste fax over de Atlantische Oceaan, vandaag dus exact 105 jaar geleden. 14 jaar eerder, in 1907, was hij er al eens in geslaagd om een kopie te nemen van een foto, een fotocopie dus, en die te versturen via telefoon en telegraaf. De Deense sprookjesschrijver Hans Christian Andersen overlijdt in 1875. Hij was een verlegen en stil persoon, niet goed in de omgang met anderen. Daarom zou het sprookje Het Lelijke Eendje wel eens autobiografisch kunnen zijn. Het Lelijke Eendje, de zwakkeling, wordt een mooie zwaan, een beroemde schrijver. De kleine zeemeermin en het meisje met de zwavelstokjes zijn ook 2 bekende sprookjes van hem. De Nederlandse televisiepresentator Willem Ruis overlijdt aan een hartaanval in 1986, vandaag dus 40 jaar geleden. Hij werd 41. Op 5 augustus 1962 overleed Marilyn Monroe. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 5 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oost-West. MUZIEK

0: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
1: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een dodelijke overval in Elsene in Brussel. Daarbij zou de uitbater van een nachtwinkel omgekomen zijn. Het zou gaan om een man van 67. Zijn vrouw werd door de overvallers in de kelder opgesloten en vastgebonden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket heeft een onderzoek geopend. Netbeheerder Elia en het Nederlandse Tennet hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend om de bestaande elektriciteitsverbinding tussen Kinrooi en Maasbracht te versterken. De twee bedrijven willen de huidige elektriciteitslijn vervangen door draden die meer stroom kunnen vervoeren. De indienstname van het versterkte net is wel pas voorzien voor 2035. Maar goed, de intentie is er dus al. Triest wielernieuws, want de ploeg Team Flanders-Baloise stopt ermee, laat het team weten in een persbericht. De ploeg vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid zich vorig jaar al terugtrok. Flanders-Baloise bestaat trouwens al 33 jaar. De ploeg bestond vooral uit opleidingsteams en was bekend als opleidingsteam voor Vlaams wielertalent. De tweede hittegolf is officieel. Zo net werd in Ukkel 30,1 graad gemeten. Dat wordt bevestigd door het KMI. De weersverwachting dan verder voor vandaag. Wisselend bewolkt met kans op een plaatselijke bui. Mogelijk toch nog 33 graden. Morgen zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel. Maar geen grote hoeveelheden. Daarna weer droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zon bij temperaturen rond 25 graden.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioost.

0: Zomerse muziek. Gewoon gezellig. Verfrissend lekker. Radio
1: Oost-West. Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene.
0: Is dit Radio Oost-West? Nee.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden dan ook opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. In 2025 werden in Pittem 79 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 77 inwoners overleden. Het Ruiseleedse gemeentehuis is dit jaar exact 150 jaar. Ter gelegenheid van die bijzondere verjaardag opent het gebouw de deuren op Open Monumentendag, zondag 13 september. Tegen die datum wordt het verhaal van het gemeentehuis in elkaar gepuzzeld en daar kan ook jij bij helpen. Wie nog een trouwfoto heeft op de trappen of een groepsfoto van een vereniging, kan die bezorgen via het Vrije Tijdspunt in de gemeentehuizen van Ruiselede en Wingenen. Vanaf deze week wordt er gewerkt aan het voetpad langs de Gaverse Steenweg in Deinzen. De werken zullen enige verkeershinder met zich meebrengen. Vandaag starten de werken aan het voetpad langs de Gaverse Steenweg tussen de Krekelstraat en de Ten Rodelaan. De werken duren tot en met woensdag 26 augustus. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op een plaatselijke bui. Maxima toch nog 33 graden. Morgen zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel. Daarna droger 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij temperaturen van 25 graden.
4: Wij doen het voor jou.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
6: www.radiooostwest.be

Welkom in de teletijdmachine. In minder dan 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. Op 4 augustus 2020 vinden 2 zware explosies plaats in de Libanese hoofdstad Beirut, met minstens 200 doden en meer dan 6000 gewonden. De explosie werd veroorzaakt door de ontploffing van 2750 ton ammoniumnitraat. De kunstmeststof lag al 6 jaar opgeslagen zonder specifieke veiligheidsmaatregelen nadat het in beslag was genomen. De eerste explosie werd gefilmd door vele smartphones toen plots de tweede en veel zwaardere explosie plaatsvond. Op de beelden zag je een paddenstoelwolk, wat duidde op een enorme kracht. De explosie gaf 3,5 op de schaal van Richter. De volledige haven van Beirut en een deel van de city werden vernield. Duitse troepen vallen vandaag in 1914 ons land binnen. Hierdoor verklaarde het Verenigd Koninkrijk de oorlog aan Duitsland. Een dag eerder had Duitsland gevraagd om door ons land te mogen passeren op weg naar de kanaalhavens in Frankrijk, maar ons land weigerde. Dit was voor ons land het begin van de Eerste Wereldoorlog. De oudste vrouw ter wereld overlijdt in 1997. Jeanne Calment werd 122. Wetenschappers gaan ervan uit dat dit de hoogste leeftijd is die een mens kan halen. De Française was blind en zo goed als doof. Tot een maand voor haar dood was ze nog in relatief goede gezondheid met een heldere geest. Vanaf vandaag in 1930 worden werkgevers verplicht om de kinderbijslag uit te betalen. Die was eerder, sinds kort na de Eerste Wereldoorlog, alleen vrijblijvend uit te betalen. Door de verplichte uitkering van de kinderbijslag werd dit een onderdeel van de sociale zekerheid en een wettelijk recht voor alle werknemers. Het bedrag was verschillend naar gelang het aantal kinderen dat je had. Die regeling werd intussen afgeschaft. Sinds 2019 krijg je als ouder een basisbedrag per maand voor elk kind gelijk en aanpasbaar aan de index. We spreken ook niet meer over de kinderbijslag, maar over groeipakket. In 1782 treedt Wolfgang Amadeus Mozart in het huwelijk met Constance. Hij was 26, zij 20. Het gezin Mozart kreeg 6 kinderen, waarvan er 4 zeer jong stierven. Nog geen 10 jaar na het huwelijk overleed Amadeus Mozart in 1791. Hij werd maar 35 jaar oud. Édouard Bellin verstuurde in 1921 de allereerste fax over de Atlantische Oceaan, vandaag dus exact 105 jaar geleden. 14 jaar eerder, in 1907, was hij er al eens in geslaagd om een kopie te nemen van een fotocopie dus, en die te versturen via telefoon en telegraaf. De Deense sprookjesschrijver Hans Christian Andersen overlijdt in 1875. Hij was een verlegen en stil persoon, niet goed in de omgang met anderen. Daarom zou het sprookje Het Lelijke Eendje wel eens autobiografisch kunnen zijn. Het Lelijke Eendje, de zwakkeling, wordt een mooie zwaan, een beroemde schrijver. De kleine zeemeermin en het meisje met de zwavelstokjes zijn ook 2 bekende sprookjes van hem. De Nederlandse televisiepresentator Willem Ruis overlijdt aan een hartaanval in 1986. Vandaag dus 40 jaar geleden. Hij werd 41. Op 5 augustus 1962 overleed Marilyn Monroe. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 5 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oost-West.

0: Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Er is veel onduidelijkheid over het familiedrama in Brugge. Een koppel werd gisteren doodgevonden in hun huis. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Het was een van de 4 kinderen die hen vond. Het parket onderzoekt verschillende pistes. Het zou kunnen gaan om zelfdoding, maar dat is helemaal niet zeker. Alle pistes blijven open. Er is een dodelijke overval gebeurd in Brussel, meer bepaald in Elsene. De uitbater van een nachtwinkel is daarbij overleden. Het zou gaan om een man van 67 jaar. De vrouw werd door de overvallers in de kelder opgesloten en vastgebonden. Ook hier is het niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. Het parket heeft ook hier een onderzoek geopend. De provincie Vlaams-Brabant zal elk initiatief om een intergemeentelijk dierenasiel op te richten steunen, maar zal zelf geen initiatief nemen, zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Bart Nevens van N-VA. Onlangs gaf de stad Leuven te kennen de oprichting van een eigen asiel te onderzoeken, maar een eerste aanzet te verwachten van de provincie. Maar dat ziet Nevens, of zeg maar de politiek, toch anders. En dan gaan we naar de zoo in de Japanse hoofdstad Tokio. Daar zijn 3 leeuwen overleden door de hitte. Een kleine 2 weken geleden werd het leeuwenverblijf al gesloten omdat enkele dieren gezondheidsproblemen hadden. Bij sommigen ging het van kwaad naar erger. Ze verloren het bewustzijn en konden niet meer rechtop staan. De regio wordt sinds midden juni getroffen, ook daar door een hittegolf met temperaturen boven 40 graden. Radio Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op een plaatselijke bui. Maxima toch nog 33 graden. Morgen zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel. Daarna droger 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij temperaturen van 25 graden.
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met spitskriebels.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
0: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels. Radio Oost-West met Frank van Vlaanderen.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spits.

0: spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels. Radio Oost-West.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden dan ook opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. In 2025 werden in Pittem 79 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 77 inwoners overleden. Het Ruiseleedse gemeentehuis is dit jaar exact 150 jaar. Ter gelegenheid van die bijzondere verjaardag opent het gebouw de deuren op Open Monumentendag, zondag 13 september. Tegen die datum wordt het verhaal van het gemeentehuis in elkaar gepuzzeld en daar kan ook jij bij helpen. Wie nog een trouwfoto heeft op de trappen of een groepsfoto van een vereniging, kan die bezorgen via het Vrije Tijdspunt in de gemeentehuizen van Ruiselede en Wingene. Vanaf deze week wordt er gewerkt aan het voetpad langs de Gaverse Steenweg in Deinze. De werken zullen enige verkeershinder met zich meebrengen. Vandaag starten de werken aan het voetpad langs de Gaverse Steenweg tussen de Krekelstraat en de Ten Rodelaan. De werken duren tot en met woensdag 26 augustus. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Wisselend bewolkt met kans op een plaatselijk bui. Temperaturen, ja, toch tot 30 graden gemiddeld. Morgen zwaar bewolkt met eerst wat lokaal gedruppel. Daarna droger, toch nog 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig. En temperaturen rond 25 graden dan.
0: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spitskriebels met Frank van Vlaanderen.

0: with the Russians.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.
5: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met spitskriebels.

0: nieuws.
1: Ruim 190.000 zelfstandigen en bedrijven hebben een foutieve brief van de fiscus gekregen waarin onterecht stond dat ze hun btw niet hadden betaald. De overheidsdienst Financiën zegt dat er inderdaad een vergissing is gebeurd. De Vereniging van Boekhouders reageert woedend en stelt de overheid in gebreke voor de administratieve chaos. Net over de Belgische grens ten zuiden van het Nederlandse Eindhoven is een nieuwe snelgroeiende natuurbrand uitgebroken. De brandweer is met 14 voertuigen ter plaatse. De grotere natuurbrand in Nederlandse Limburg breidt intussen niet meer uit, maar is nog niet helemaal onder controle. Vooral de opkomende wind baart zorgen. Nog in het buitenland zijn twee Belgen van 14 en 21 zwaar gewond geraakt door een blikseminslag in de Franse Pyreneeën. Het weer sloeg daar tijdens een trektocht plotseling om. Ze werden per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn inmiddels buiten levensgevaar. De Zoo Plankendaal start een proefproject om de met uitsterven bedreigde kievit te redden. De populatie van de weidevogel daalde de afgelopen 20 jaar met 75%. Plankendaal broedt nu eieren zelf veilig uit en heeft vandaag de eerste jonge vogels uitgezet in de Kempen. In het wielrennen heeft de Italiaan Jonathan Milan de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Hij pakte zo zijn tweede sprinterszege op rij en blijft leider in het klassement. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht stijgt de kans op onweer bij minima rond 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land met maxima tot 27 graden. De dagen daarna blijft het droger en zonniger bij 24 graden. Het wordt dus wat draaglijker qua temperatuur.
2: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. De zon straalt uit je radio.

0: Welkom in de teletijdmachine. In minder dan 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. Op 4 augustus 2020 vinden 2 zware explosies plaats in de Libanese hoofdstad Beirut, met minstens 200 doden en meer dan 6000 gewonden. De explosie werd veroorzaakt door de ontploffing van 2750 ton ammoniumnitraat. De kunstmeststof lag al 6 jaar opgeslagen zonder specifieke veiligheidsmaatregelen nadat het in beslag was genomen. De eerste explosie werd gefilmd door vele smartphones toen plots de tweede en veel zwaardere explosie plaatsvond. Op de beelden zag je een paddenstoelwolk, wat duidde op een enorme kracht. De explosie gaf 3,5 op de schaal van Richter. De volledige haven van Beirut en een deel van de city werden vernield. Duitse troepen vallen vandaag in 1914 ons land binnen. Hierdoor verklaarde het Verenigd Koninkrijk de oorlog aan Duitsland. Een dag eerder had Duitsland gevraagd om door ons land te mogen passeren op weg naar de kanaalhavens in Frankrijk, maar ons land weigerde. Dit was voor ons land het begin van de Eerste Wereldoorlog. De oudste vrouw ter wereld overlijdt in 1997. Jeanne Calment werd 122. Wetenschappers gaan ervan uit dat dit de hoogste leeftijd is die een mens kan halen. De Française was blind en zo goed als doof. Tot een maand voor haar dood was ze nog in relatief goede gezondheid met een heldere geest. Vanaf vandaag in 1930 worden werkgevers verplicht om de kinderbijslag uit te betalen. Die was eerder, sinds kort na de Eerste Wereldoorlog, alleen vrijblijvend uit te betalen. Door de verplichte uitkering van de kinderbijslag werd dit een onderdeel van de sociale zekerheid en een wettelijk recht voor alle werknemers. Het bedrag was verschillend naar gelang het aantal kinderen dat je had. Die regeling werd intussen afgeschaft. Sinds 2019 krijg je als ouder een basisbedrag per maand voor elk kind gelijk en aanpasbaar aan de index. We spreken ook niet meer over de kinderbijslag, maar over groeipakket. In 1782 treedt Wolfgang Amadeus Mozart in het huwelijk met Constance. Hij was 26, zij 20. Het gezin Mozart kreeg 6 kinderen, waarvan er 4 zeer jong stierven. Nog geen 10 jaar na het huwelijk overleed Amadeus Mozart in 1791. Hij werd maar 35 jaar oud. Édouard Bellin verstuurde in 1921 de allereerste fax over de Atlantische Oceaan, vandaag dus exact 105 jaar geleden. 14 jaar eerder, in 1907, was hij er al eens in geslaagd om een kopie te nemen van een foto, een fotocopie dus, en die te versturen via telefoon en telegraaf. De Deense sprookjesschrijver Hans Christian Andersen overlijdt in 1875. Hij was een verlegen en stil persoon, niet goed in de omgang met anderen. Daarom zou het sprookje Het Lelijke Eendje wel eens autobiografisch kunnen zijn. Het Lelijke Eendje, de zwakkeling, wordt een mooie zwaan, een beroemde schrijver. De kleine zeemeermin en het meisje met de zwavelstokjes zijn ook 2 bekende sprookjes van hem. De Nederlandse televisiepresentator Willem Ruis overlijdt aan een hartaanval in 1986, vandaag dus 40 jaar geleden. Hij werd 41. Op 5 augustus 1962 overleed Marilyn Monroe. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 5 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 8 uur. Radio Antwerp.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Op zaterdag 19 september vindt de internationale World Cleanup Day plaats. Ook de werkgroep Zwerfvuil van Oost-Rozebeke neemt deel en organiseert die voormiddag een lokale opruimactie. Alle inwoners worden dan ook opgeroepen om mee te helpen de gemeente schoon te maken. Minder baby's, meer overlijdens en toch een groei van het bevolkingsaantal. Het is een opvallende spreidstand waarin veel Vlaamse gemeenten zich bevinden. In heel Vlaanderen werden in 2025 al voor het vierde jaar op rij meer overlijdens dan geboortes genoteerd. In 2025 werden in Pittem 79 nieuwe inwoners geboren, terwijl er 77 inwoners overleden. Het Ruiseleedse gemeentehuis is dit jaar exact 150 jaar. Ter gelegenheid van die bijzondere verjaardag opent het gebouw de deuren op Open Monumentendag, zondag 13 september. Tegen die datum wordt het verhaal van het gemeentehuis in elkaar gepuzzeld en daar kan ook jij bij helpen. Wie nog een trouwfoto heeft op de trappen of een groepsfoto van een vereniging, kan die bezorgen via het Vrije Tijdspunt in de gemeentehuizen van Ruiselede en Wingene. Vanaf deze week wordt er gewerkt aan het voetpad langs de Gaverse Steenweg in Deinze. De werken zullen enige verkeershinder met zich meebrengen. Vandaag starten de werken aan het voetpad langs de Gaverse Steenweg tussen de Krekelstraat en de Ten Rodelaan. De werken duren tot en met woensdag 26 augustus. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Het weer tot slot. Vanavond en vannacht stijgt de kans op onweer bij minima rond 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land met maxima tot 27 graden. De dagen daarna blijft het droger en zonniger bij 24 graden. Het wordt dus wat draaglijker qua temperatuur.
1: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20. De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden.
3: Radio Oost-West.
1: Verfrissend lekker.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In de haven van Antwerpen hebben premier De Wever en zijn Nederlandse collega Rob Jetten vanochtend een nieuwe hoogspanningslijn ingehuldigd, de Brabo 3-lijn. Die loopt tussen Nederland en België. Als er in Nederland te veel stroom wordt opgewekt, met windmolens bijvoorbeeld, dan kan ons land die overnemen. Op de lijn kan 2,8 gigawatt aan stroom vervoerd worden, het vermogen van 3 kerncentrales. Het tramverkeer in Brussel is verstoord door een omgevallen bom, meldt de MIVB. Lijn 7 is onderbroken tussen de haltes Heizel en De Wond. Tramlijn 62 is onderbroken tussen de haltes Heizel en Sint-Lambertus. Ook lijn 19 was korte tijd verstoord, maar daar is het verkeer hersteld. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Zwitserse Marlène Reusser de vierde rit gewonnen. Een tijdrit van 21 kilometer richting Dijon. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooye. De Nederlandse Demi Vollering wordt derde op 18 seconden. Reusser is nu de nieuwe leider. Radio Vanavond en vannacht de kans op onweer 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maxima 27 graden. De dagen daarna weer droger en meer zon. Temperaturen rond 4 à 25 graden.
2: De avond van Oost-West.

0: Vleeslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 10:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Mandelbrug tussen Sint-Baasvijven en Wakken sluit eind augustus voor het verkeer. De aannemer start op 7 september met de renovatiewerken die al meer dan een jaar op zich laten wachten. De brug ging eerder al eens dicht, maar de werken werden toen uitgesteld. De Mandelbrug wordt breder gemaakt en krijgt een hangend fietspad in twee rijrichtingen, los van de rijbaan voor auto's. De werken zullen een half jaar duren. Op de expressweg in Wilsbeke is dinsdagochtend een zwaar ongeval gebeurd, waarbij een vrouw van 51 uit Ooijem levensgevaarlijk gewond raakte. De vrouw wou met haar elektrische fiets de weg oversteken. Wellicht door de laagstaande zon zag ze de bestelwagen niet. De chauffeur probeerde haar nog te ontwijken, maar kon de klap niet vermijden. Hij legde een negatieve ademtest af. Bij werken langs de Feestenwegen in Tielt is dinsdag voormiddag een gaslek ontstaan. Een graafmachine had per ongeluk de middendrukleiding van de gastoevoer geraakt. 10 woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. En is er een oplossing tegen blauwalgen? In Brugge denkt men toch die gevonden te hebben. Zo blijft de Sint-Pietersplas in Brugge voorlopig nog gespaard van blauwalgen. Uitbaters strooien er al jaren kokolietenkrijt in. Dat is een natuurlijke kalksoort met dode fossieltjes die de waterkwaliteit helpt verbeteren. Maar een volledige waterdichte oplossing is het niet. Voor een groter wateroppervlak met doorstroming, zoals de Brugse Rijen, is dit geen oplossing. En tot zover het regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht kans op onweer 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maxima 27 graden. De dagen daarna weer droger en meer zon. Temperaturen rond 4 à 25 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: in contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: then you kiss. Now you're doing the kiss and the twist. Twist, kiss, twist, kiss, twist, kiss. Ow, the kiss and the twist. Baby, you got it. Can't do without it. Well, it's so funny. Welkom in de teletijdmachine. In minder dan 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. Op 4 augustus 2020 vinden 2 zware explosies plaats in de Libanese hoofdstad Beirut, met minstens 200 doden en meer dan 6000 gewonden. De explosie werd veroorzaakt door de ontploffing van 2750 ton ammoniumnitraat. De kunstmeststof lag al 6 jaar opgeslagen zonder specifieke veiligheidsmaatregelen nadat het in beslag was genomen. De eerste explosie werd gefilmd door vele smartphones toen plots de tweede en veel zwaardere explosie plaatsvond. Op de beelden zag je een paddenstoelwolk wat duidde op een enorme kracht. De explosie gaf 3,5 op de schaal van Richter. De volledige haven van Beirut en een deel van de city werden vernield. Duitse troepen vallen vandaag in 1914 ons land binnen. Hierdoor verklaarde het Verenigd Koninkrijk de oorlog aan Duitsland. Een dag eerder had Duitsland gevraagd om door ons land te mogen passeren op weg naar de kanaalhavens in Frankrijk, maar ons land weigerde. Dit was voor ons land het begin van de Eerste Wereldoorlog. De oudste vrouw ter wereld overlijdt in 1997. Jeanne Calment werd 122. Wetenschappers gaan ervan uit dat dit de hoogste leeftijd is die een mens kan halen. De Française was blind en zo goed als doof. Tot een maand voor haar dood was ze nog in relatief goede gezondheid met een heldere geest. Vanaf vandaag in 1930 worden werkgevers verplicht om de kinderbijslag uit te betalen. Die was eerder, sinds kort na de Eerste Wereldoorlog, alleen vrijblijvend uit te betalen. Door de verplichte uitkering van de kinderbijslag werd dit een onderdeel van de sociale zekerheid en een wettelijk recht voor alle werknemers. Het bedrag was verschillend naar gelang het aantal kinderen dat je had. Die regeling werd intussen afgeschaft. Sinds 2019 krijg je als ouder een basisbedrag per maand, voor elk kind gelijk en aanpasbaar aan de index. We spreken ook niet meer over de kinderbijslag, maar over groeipakket. In 1782 treedt Wolfgang Amadeus Mozart in het huwelijk met Constance. Hij was 26, zij 20. Het gezin Mozart kreeg 6 kinderen, waarvan er 4 zeer jong stierven. Nog geen 10 jaar na het huwelijk overleed Amadeus Mozart in 1791. Hij werd maar 35 jaar oud. Édouard Bellin verstuurde in 1921 de allereerste fax over de Atlantische Oceaan, vandaag dus exact 105 jaar geleden. 14 jaar eerder, in 1907, was hij er al eens in geslaagd om een kopie te nemen van een foto, een fotocopie dus, en die te versturen via telefoon en telegraaf. De Deense sprookjesschrijver Hans Christian Andersen overlijdt in 1875. Hij was een verlegen en stil persoon, niet goed in de omgang met anderen. Daarom zou het sprookje Het Lelijke Eendje wel eens autobiografisch kunnen zijn. Het Lelijke Eendje, de zwakkeling, wordt een mooie zwaan, een beroemde schrijver. De kleine zeemeermin en het meisje met de zwavelstokjes zijn ook 2 bekende sprookjes van hem. De Nederlandse televisiepresentator Willem Ruis overlijdt aan een hartaanval in 1986, vandaag dus 40 jaar geleden. Hij werd 41. Op 5 augustus 1962 overleed Marilyn Monroe. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 5 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Goedenavond, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De brandweer krijgt de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg steeds beter onder controle, dat melden de hulpdiensten. Al zeker 100 hectare bos is door het vuur verwoest, maar de bluswerken zijn nog lang niet voorbij. Er is grote onduidelijkheid over de opvang van de vier kinderen na het familiedrama in Brugge. Twee van hen ontdekten gisteren de lichamen van hun ouders in de slaapkamer. De kinderen worden momenteel tijdelijk opgevangen in het ziekenhuis. Het is nog steeds niet bekend hoe beide ouders precies om het leven zijn gekomen. Een absoluut hitterecord in Oostenrijk, in de hoofdstad Wenen, werd gisteren een temperatuur van 40,8 graden gemeten. En dat is de hoogste temperatuur ooit in de stad. Het vorige record van 40,5 graden dateerde uit augustus 2013. In Italië is het lichaam teruggevonden van de echtgenoot van een minister. De man raakte eind juni vermist tijdens een boottocht toen hij ging zwemmen in een meer. De minister maakte het nieuws zelf bekend op social media. Het slachtoffer werd vermoedelijk onwel. In Guatemala geldt code rood vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. De Fuego-vulkaan, de actiefste van Centraal-Amerika, spuwt sinds een paar dagen lava en enorme aswolken uit. Een honderdtal omwonenden is intussen al geëvacueerd. In Italië heeft een vrouw een miljoenenprijs gewonnen nadat ze haar winnende lottoticket per ongeluk in de vuilnisbak had gegooid. Met de hulp van enkele vuilnismannen kon het ticket na een zoektocht van ruim één dag tussen het afval alsnog gerecupereerd worden. Radio Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Mandelbrug tussen Sint-Baasvijven en Wakken sluit eind augustus voor het verkeer. De aannemer start op 7 september met de renovatiewerken die al meer dan een jaar op zich laten wachten. De brug ging eerder al eens dicht, maar de werken werden toen uitgesteld. De Mandelbrug wordt breder gemaakt en krijgt een hangend fietspad in twee rijrichtingen, los van de rijbaan voor auto's. De werken zullen een half jaar duren. Op de expressweg in Wilsbeke is dinsdagochtend een zwaar ongeval gebeurd, waarbij een vrouw van 51 uit Oijem levensgevaarlijk gewond raakte. De vrouw wou met haar elektrische fiets de weg oversteken. Wellicht door de laagstaande zon zag ze de bestelwagen niet. De chauffeur probeerde haar nog te ontwijken, maar kon de klap niet vermijden. Hij legde een negatieve ademtest af. Bij werken langs de Feestenwegen in Tielt is dinsdag voormiddag een gaslek ontstaan. Een graafmachine had per ongeluk de middendrukleiding van de gastoevoer geraakt. 10 woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. En is er een oplossing tegen blauwalgen? In Brugge denkt men toch die gevonden te hebben. Zo blijft de Sint-Pietersplas in Brugge voorlopig nog gespaard van blauwalgen. Uitbaters strooien er al jaren coccolietenkrijt in. Dat is een natuurlijke kalksoort met dode fossieltjes die de waterkwaliteit helpt verbeteren. Maar een volledige waterdichte oplossing is het niet. Voor een groter wateroppervlak met doorstroming, zoals de Brugse Rijen, is dit geen oplossing. En tot zover het regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De brandweer krijgt de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg steeds beter onder controle. Dat melden de hulpdiensten. Al zeker 100 hectare bos is door het vuur verwoest, maar de bluswerken zijn nog lang niet voorbij. Er is grote onduidelijkheid over de opvang van de 4 kinderen na het familiedrama in Brugge. 2 van hen ontdekten gisteren de lichamen van hun ouders in de slaapkamer. De kinderen worden momenteel tijdelijk opgevangen in het ziekenhuis. Het is nog steeds niet bekend hoe beide ouders precies om het leven zijn gekomen. Een absoluut hitterecord in Oostenrijk, in de hoofdstad Wenen, werd gisteren een temperatuur van 40,8 graden gemeten. En dat is de hoogste temperatuur ooit in de stad. Het vorige record van 40,5 graden dateerde uit augustus 2013. In Italië is het lichaam teruggevonden van de echtgenoot van een minister. De man raakte eind juni vermist tijdens een boottocht toen hij ging zwemmen in een meer. De minister maakte het nieuws zelf bekend op social media. Het slachtoffer werd vermoedelijk onwel. In Guatemala geldt code rood vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. De Fuego-vulkaan, de actiefste van Centraal-Amerika, spuwt sinds een paar dagen lava en enorme aswolken uit. Een 100-tal omwonenden is intussen al geëvacueerd. In Italië heeft een vrouw een miljoenenprijs gewonnen nadat ze haar winnende lottoticket per ongeluk in de vuilnisbak had gegooid. Met de hulp van enkele vuilnismannen kon het ticket na een zoektocht van ruim 1 dag tussen het afval alsnog gerecupereerd worden. Radio Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Mandelbrug tussen Sint-Baasvijven en Wakken sluit eind augustus voor het verkeer. De aannemer start op 7 september met de renovatiewerken die al meer dan een jaar op zich laten wachten. De brug ging eerder al eens dicht, maar de werken werden toen uitgesteld. De Mandelbrug wordt breder gemaakt en krijgt een hangend